hier. Dankie vir die lekker muziek. Praat lekker sens altyd. En ons is op pad jagveld toe. Die bokke gaan. Mal, mama. Lekker Stefan en Annie.